Dit dit kwek kwakken, je moet als een fan doen. Naar beneden moet je gaan. Lick dat. Lick dat. Hoe die beats maakt het viezer. Lick.

Uni Tunes dat is Fruity Juice saus. Uni Tunes dat is Fruity Loop saus. Looney Tunes, je bent Fatou broer. Naar beneden moet je gaan. Uni Tunes dat is Fruity Juice saus. Uni Tunes dat is Fruity Loop saus. Looney Tunes, je bent Fatou. Shake your body though.